0: wij uitgeroepen tot het snelste netwerk van Nederland. Gooi die kinderwagen maar vol, want het zijn weer baby deal dagen bij Kruidvat. Nu 23 van de Kruidvat weer.
1: Ja, maar ja.